Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat de afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 5 uur.
0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
6: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
7: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
8: Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

0: Welkom. Hilco en Mathieu nemen u mee naar de sfeer van weleer. Tot 9 uur, Moments to Remember.
1: Een hele goede morgen allemaal. Ook namens onze technicus Mathieu Kustus. We begonnen met een plaatje van Bobby Darin, 18 Yellow Roses. En dat is een nummer wat uitgebracht werd in 1963... door Bobby Darin zelf geschreven. Uitgebracht op het Capitol Record. En de single bereikte de nummer 10 notitie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En zelfs nummer 5 op de Easy Listening lijst. Die had je in die periode ook. En waar ging het lied over? Misschien heeft hij het al begrepen. Het is eigenlijk een verhaal vanuit de perspectief van een vader. Zijn dochter krijgt 18 gele rozen van een jongen opgestuurd. En op het kaartje staat dat de jongen van haar houdt. Ook al behoort ze aan iemand anders toe. Nou, toch een mooi begin van deze vroege zondagmorgen. Uiteraard ook weer 4 platen uit de ongevallen platenkast van onze technicus Mathieu Kustus.

0: Nog een jonge country zanger, Buck Owens, Egg Nectary. En daarvoor Across the Alley to the Alamo. En dat waren de Stereo's. En het is alweer half september. De tijd gaat toch wel heel erg snel, hè? Toen we vanmorgen hier op het fietsje naar de studio kwamen fietsen, toen rook je de herfstval. Dat heeft wel wat, hoor. Ik geloof volgende week, hè, de meteorologische zomer. En dan beginnen we op 20 september ook weer met het sportprogramma tussen 2 en 5 uur. En 19 september, dan hebben we de jubileumwandeltocht hier van Omroep Venray. 35 jaar dwars door Venray, inderdaad. Dan kunt u zich nog voor inschrijven. Hoe u dat moet doen, dan moet u eventjes kijken op onze website www.omroepvenray.nl. Zometeen de eerste twee platen uit de ongevallen platenkast van Mathieu. Voor zover is, gaan we nog luisteren naar het duo Les en Larry Elgiard met Adios. Trini Lopez, daar word je altijd vrolijk van. Daar beginnen we mee met Adalita.
1: Dit is tot 9 uur Moments to Remember.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2...

Anneke Kusters en Hilco Poot geven kleur aan de vroege zondagmorgen. Chansons en evergreens. En veel ruimte voor leuke tips. Dit is Moments to Remember.

Dat waren de eerste twee platen op deze vroege zondagmiddag. Zondagmiddag hoor mij nou. Zondagmorgen, ja Mathieu, ik weet het. Mathieu die zit alweer te wijzen. De eerste twee platen uit de ongevallen platenkast van Mathieu. En u kon luisteren naar Les Paul met Lady of Spain. En daarvoor Lefty Fritzio met I want to be with you always. Nou, dat is wel een mooie gezegde. Wij gaan nog eventjes lekker door tot de klok van 9 uur. Met Moments to Remember, de sfeer van weleer. Ain't That a Shame, dat was een hele grote hit van Fats Domino. Die gaan we zo meteen draaien in de uitvoering van Connie Francis. Maar eerst het orkest van Bat Camford, African Beat.

0: door veel artiesten op de plaat gezet. We kennen hem allemaal van Fats Domino. Pat Boone zingt het onder andere ook. En wij draaien nu Connie Francis. Ain't That a Shame. En daarvoor Pat Kenford met African Beat. Nog twee gouden oude Stim Euro met All Alone Am I. En we beginnen met Elke Grunlo.
1: Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Come to me, Marv Johnson. En daarvoor hoorde hij, even kijken, hoe heet die aardige man ook weer? Florian Sabak met The Hot Canary. Wat een leuke titel. Dat waren ze weer, de laatste twee uit de ongevallen platenkast van Mathieu voor deze vroege zondagmorgen. Volgende week zondag heeft hij weer vier nieuwe meegenomen, als het goed is. We geven het woord aan twee dames. Zometeen Diana Track met Alley Cat. Eerst Patty Page met Allegheny.

The Alley Cat, dat werd bezongen door Diana Track en daarvoor Patti Page en Allegheny Moon. Eerder in het programma hadden wij Anneke Grunlo. En uit dezezelfde periode, eind jaren 60, komt de volgende plaat van het cocktail trio Alley Oop.

Het zit er weer op wat betreft de Moments to Remember. Onze vriend Geert Kramer, die kon net binnenlopen. En over Geert gesproken, tussen 11 en 12 kunt u luisteren naar Wetten Nog, samen met Leo Everaas. En deze jongens gaan ook terug in de tijd. En ze spitten de top 40 door. Iets eerder, om 9:15. Dan is het eventjes stilstaan. Een korte overweging. En om 9:30 maken wij de schakeling naar de grote kerk hier in Venray. En die kunt u ook zien op ons tv-kanaal. Dat allemaal tussen 9:30 en 10:30. Volgende week zondag, 20 september, beginnen we weer met het sportprogramma tussen 14:00 en 17:00. En daarvoor hebben we nog onze jubileumwandeltocht dwars door Venray. 35 jaar dwars door Venray. En daar kunt u zich nog voor inschrijven. Hoe u dat moet doen, eventjes kijken op onze website www.omroepvenray.nl. Mathieu, bedankt voor het dragen van die vier zware platen, die Batkelieke platen uit de ongevallen platenkast, voor de techniek, voor de gezelligheid. Jan die is al druk bezig met de koffie en de croissantjes. En dan heb ik alles gezegd. Ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag en graag tot een volgende keer.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en de agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
4: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Even stilstaan. Een moment van bezinning. Met vandaag Bert Jansen.
1: Fietsenhok. Toen ik 30 jaar geleden met mijn gezin naar een grotere woning verhuisde, maakte ik er een eenvoudig fietsenhok. Palen, planken, wat schuttingdelen, groene verf en een dak van licht doorlatende golfplaten. Met 3 opgroeiende kinderen hadden we dat nodig. Dan bleven de fietsen droog, als ze tenminste netjes in het rek werden geparkeerd. Later kwam er een tuinkastje naast te staan. En doordat ik een zijwand weghaalde, kon ik via het fietsenhok in die kast komen. Zo werd het fietsenhok ook een verzamelplaats van harken, schoffels, allerlei klein tuingereedschap en een bonte verzameling potten en kweekbakjes. Inmiddels zijn bijna al die fietsen verdwenen, want de kinderen zijn uitgevlogen en hebben allang een eigen stek. De fietsen van mijn vrouw en mij staan nu binnen, in de garage, terwijl we in het fietsenhok nog jarenlang één reservefiets eenzaam heeft staan roesten. In het hok plaatsten we een bankje, waar we op zonnige dagen in voor- en najaar lekker uit de wind konden zitten. Laatst zag ik dat het hok een beetje uit het lood stond. Net boven de grond was houtrot ontstaan. Even dacht ik dat er één paal slecht was, maar bij nadere beschouwing bleek dat er nog maar eentje niet aangetast was. Het werd instabiel. Ook de dakplaten zaten na 30 jaar vol barsten en scheuren. Dus besloot ik om het hele geval maar eens te ontmantelen en een nieuw hok te bouwen. De lokale bouwmarkten hebben me regelmatig gezien. Ik ken er intussen de weg. Het nieuwe dak wilde ik aanpassen aan de hobbykas ernaast. Dus in plaats van een plat dak met een flauwe helling, een dak met een nok in het midden. Dat vergde van mijn niet meer zo lenige lijf heel veel, maar het is gelukt. En de eerste regenbui is al geweest zonder lekhuizes. Het tuingereedschap heb ik intussen ook aan een inspectie onderworpen. Schoongemaakt, uiteinden vastgezet, stelen gecontroleerd. Het is bijna klaar. De elektriciteit is weer aangesloten. Nog een lik verf en met een beetje geluk denk ik dat het weer 30 jaar mee kan. Het is heerlijk om te knutselen, te puzzelen, iets op te bouwen zonder al te veel tijdsdruk. Nu ik met pensioen ben, hoef ik me niet meer te haasten. Gewoon met eigen handen bezig zijn. Intussen kunnen de gedachten vrij uitkomen en weer gaan. Van de oude onderdelen heb ik de slechte stukken afgezaagd. Daar kan ik later nog iets van maken. Dat zie ik nog wel. Weggooien is zonde, toch? Straks ga ik alle bruikbare restanten opslaan en mijn gereedschap weer ordenen. Dan kan het bankje weer onder het nieuwe dak en ga ik genieten van de najaarszon. Eigenlijk wil ik zelf ook nog wel 30 jaar mee.

0: Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: De broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Een goede vakman tot en met. En pliksgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En smoot.

In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Welkom beste mensen voor het vieren van de mis hier in onze kerk. Welkom ook mensen thuis die meebidden en meevieren. We beginnen met een openingslied. Gedenken wij dankbaar. Nummer 441. Drie coupletten.

Nogmaals welkom, beste mensen. En u ziet de bloemen hier achter mij staan. Altaar mooi versierd. Waarom? Gisteren was de mis van Veldeke Venray. Wij willen Veldeke Venray bedanken voor de vele bloemen die de kerk sieren vanwege de dialectmis die gisteravond hier werd gevierd. Beste mensen, deze morgen staan wij stil bij het onderwerp dat ons allen diep raakt. Vergeving. In het eigenlijke evangelie vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak hij een ander moet vergeven. Is 7 maal misschien genoeg? Het antwoord van Jezus nodigt ons uit om veel verder te kijken dan regels, grenzen en rekenmachines. Beginnen wij deze viering door ons hart open te stellen voor de onuitputtelijke barmhartigheid die God ons als eerste schenkt. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en die broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Het Gloria 401.

Laten wij bidden. God, gij toont uw grootheid als gij ons genadig zijt en barmhartigheid bewijst. Schenk ons voortdurend uw genade op de weg naar het beloofde geluk, om eenmaal uw koninkrijk te mogen binnengaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst God in de eenheid van de Heilige Geest, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij luisteren, beste mensen, naar Gods woord.

Lezing uit het boek Jezus Sirach. Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijk. Alleen een zondaar blijft zich eraan vasthouden. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. De Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht. Dan worden, wanneer gij erom bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens die tegenover een medemens zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn genezing komen zoeken? Kan hij, die geen barmhartigheid toont, aan zijn evenmens om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand die zelf maar vlees is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening afsmeken voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten. Denk aan de ondergang en de dood en blijf in de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste en zie de ontwetendheid van uw naaste door de vingers. Woord van de Heer. Amen.

Lezing uit de brief van heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. Als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe. Daartoe is immers Christus gestorven en weer levend geworden, om Heer te zijn over doden en levenden. Woord van de Heer.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Matteüs.

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en zei hem: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder die tegen mij zondigt vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei hem: Niet tot 7 maal toe, zeg ik u, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het koninkrijk der hemelen op een mens, een koning, die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij rekening en verantwoording begon te vragen, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niets had om terug te betalen, beval de Heer hem te verkopen met vrouwen en kinderen en alles wat hij bezat, om zo te betalen. De dienaar wierp zich op zijn knieën voor hem neer en zei: Heb geduld met mij en ik zal u alles terugbetalen. Door medelijden bewogen voor die dienaar, liet de Heer hem gaan en schold hem de lening kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een van zijn mededienaren die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal terug wat geschuldigd zijt. Zijn mededienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u terugbetalen. Maar hij weigerde. Hij ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de verschuldigde zou hebben terugbetaald. Toen nu zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij zeer bedroefd en gingen hun heer alles vertellen wat er gebeurd was. Daarop riep zijn heer hem en zei hem: Slechte dienaar, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij zo gesmeekt hebt. Moest ook gij geen medelijden hebben met uw mededienaar, zoals ik met u medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leefde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij al het verschuldigde terugbetaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, wanneer een ieder van u zijn broeder niet van harte vergeeft. Woord van de Heer.

Beste parochianen, hier in de kerk en thuis. Het evangelie van vandaag raakt een rauw en uiterst herkenbaar punt in ons menselijk bestaan. Vergeven. De vraag die Petrus vandaag aan Jezus stelt, is ons uit het hart gegrepen. Vergeving. Dat is allemaal goed en wel, maar er zijn toch wel zeker grenzen. Sommige mensen kunnen je zo diep beledigen, zo diep kwetsen. En dat soms ook nog bij herhaling. Moet je dan zomaar dat alles vergeven? Dat kan ik niet en dat wil ik niet, zeggen we dan al heel snel. Ik ben niet gek. Ik heb ook nog mijn eigen waarde. Wie mij echt op mijn ziel trapt, zal het weten ook. Petrus stelt precies zo'n menselijke grens voor. Hij vraagt: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder die tegen mij zondigt vergeven? Tot 7 maal toe? Petrus dacht waarschijnlijk een bijzonder ruimhartig bod te doen. In die tijd stond het getal 7 immers voor volmaaktheid en compleetheid. Hij dacht, ik kan veel incasseren en maak voor een klein schrammetje echt geen groot misbaar, maar bij 7 houdt het toch op. Maar Jezus verplaatst de grens volledig en antwoordt: niet tot 7 maal toe, zeg ik u, maar tot 70 maal, 7 maal. Jezus bedoelt hier natuurlijk niet dat we een notitieblokje moeten bijhouden tot we bij 490 zitten, om er dan maar mee op te houden. Hij zegt hiermee: vergeving kent geen telramen. Vergeving is een grenzeloos gebeuren, een levenshouding zonder limiet. Petrus krijgt de menselijke meetlat uit handen genomen en Jezus legt hem de maatstaf van God zelf voor. Om die goddelijke maatstaf te begrijpen, moeten wij ten volle gaan beseffen in welke verhouding wij zelf tot God staan. Jezus maakt dat duidelijk met een indringend verhaal over een koning en 2 dienaren. De eerste dienaar heeft bij de koning een astronomische schuld van 10.000 talenten. Om u een idee te geven, dat is te vergelijken met een schuld van zo'n 14 miljoen euro. Een duizelingwekkend bedrag dat een gewoon mens in meerdere levens nog niet kan afbetalen. Het staat voor een situatie waarin we het op eigen kracht nooit meer recht kunnen trekken. En toch gebeurt er iets wonderlijks. Wanneer die dienaar om geduld smeekt, krijgt de koning diep medelijden. Hij schilt de man de hele schuld kwijt. Niet een beetje, maar alles. Volkomen gratis tilt hij hem uit zijn uitzichtloze situatie. Het is volstrekte onverdiende genade. Maar wat doet diezelfde man zodra hij buiten staat? Hij komt een medediener tegen die hem nog 100 denariën verschuldigd is. Een heel overzichtelijk bedrag van een paar tientjes. Hij grijpt hem bij de keel en eist zijn geld. En hoewel deze medediener precies hetzelfde smeekt om geduld, kent de man geen genade en gooit hem in de gevangenis. Het is een confronterend verhaal, beste mensen, beste parochianen.
De eerste dienaar vergat namelijk op slag wat hem zojuist geschonken was, blijkbaar. Hij accepteerde wel de royale barmhartigheid van de koning, maar liet die niet doorstromen naar zijn medemens. Hij pakte meteen zijn eigen klein menselijke meetlat weer boven. Jezus houdt ons hiermee een spiegel voor. Wij vergeten het vaak liever, maar ook wij staan bij God in een onmetelijke schuld. Wij komen uit een gebroken wereld die vaak van God afgekeerd is. Een wereld waarin ook wij, ieder van ons, onze eigen plek soms bijdragen, vanuit onze eigen plek bijdragen aan het kwaad en aan de zonde. Iedere dag voegen wij wel iets toe aan wat niet goed is. Onze situatie zou hopeloos zijn wanneer, waar het niet dat God ons in zijn oneindige barmhartigheid in Jezus Christus oppikt, ons vasthoudt en ons leven binnen zijn koninkrijk brengt. God schenkt ons dagelijks zijn liefde en vergeving om niet. Gratis. Vanuit die ervaring zegt Jezus ons vandaag: hoe groot de schuld van een medemens tegenover jou ook kan lijken, het is in feite maar een kleinigheid vergeleken bij de miljoenen schuld die God aan ieder van ons zomaar vergeven heeft. Natuurlijk, vergeven kan ontzettend moeilijk zijn. Het kost veel moed. Maar vergeving betekent niet dat we onrecht goed praten of dat we grenzen laten vervagen en over ons heen laten lopen. Vergeving betekent dat we de verschrikkelijke keten van wrok en verbittering doorbreken. Wrok vasthouden is immers als zelf vergif drinken en hopen dat de ander er ziek van wordt. We hebben er alleen maar onszelf mee te pakken. Elke keer als wij het onze Vader bidden, zeggen wij: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Dat is geen vrijblijvende frase. Als wij de vergeving die wij zelf zo overvloedig van God ontvangen niet laten doorstromen naar anderen, sluiten wij onszelf buiten het rijk van God. Dan kan Gods genade niet aan ons blijven geschieden. Bidden wij deze morgen om zo'n bevrijd hart. Een hart dat stopt met rekenen en meten. Bidden wij om de kracht om niet te blijven tellen, maar om ruimhartig te leven uit de grote genade die wij dagelijks zelf uit Gods hand mogen ontvangen. Amen. Blijden wij nu samen ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God. Vandaar zal ik komen oordelen, de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Laten wij met vertrouwen bidden tot God.

0: bidden wij voor de kerk, die in Jezus' naam zonden vergeeft. Dat zij nooit moe wordt om van Gods barmhartigheid te getuigen en mensen opnieuw met God en met elkaar te verbinden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor wie hard en meedogenloos zijn, dat zij zich laten raken door Gods barmhartigheid en willen meebouwen aan een hartelijke samenleving. Laten wij bidden. Heer onze God, wie bidden u, verhoor ons. Bidden wij voor wie levenslang veroordeeld worden, dat zij in Christus een trouwige metgezel hebben en troost vinden in zijn boodschap van verzoening. Laten wij bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Bidden wij voor onszelf, dat wij nooit ophouden te delen wat wij zelf onverdiend hebben ontvangen, Gods grenzeloze en onvoorwaardelijke liefde. Laten wij bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij voor het bruidspaar aanstaande vrijdag, voor Michael Jansen en Maaike Bonaventura. En bidden wij ook voor Johnny Kremers, voor wie wij afscheid hebben genomen deze week in Smakt. Laat ons bidden. Bidden wij voor de intenties waarvoor deze heilige mis wordt opgedragen. Als eerste jaardienst voor Mia Domek Martens en voor Martin Domek. Voor Lien van Krij en voor overleden familie. Laat ons bidden. Goede God, in leven en sterven behoren wij u toe. Bewaar ons en al uw kinderen in uw genade. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Amen. Het altaar zal nu worden klaargemaakt en de collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Dank u voor uw milde gaven.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, verhoor welwillend ons gebed en aanvaard de offerande die wij u brengen. Laat de gaven die ieder heeft aangeboden om uw naam te eren voor allen heilzaam zijn door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Breng wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden. In uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen. En aan hen die verloren waren, hebt gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. Door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u. En dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus uw Zoon onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u, dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen in het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zet nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de gehele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Cornelis en zijn hulpbisschop Everard en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Breng ons niet maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genade vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zelfvervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede toe.

Lam God dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Ziet het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt.
1: Maar spreek slechts één woord, ik zal gezond worden.

Laten wij bidden. Heer, doordring ons geheel en al met de kracht van deze heilige gave. Laat niet ons eigen zin, maar uw genade in ons steeds de overhand hebben door Christus onze Heer. Amen. Als slotlied. Nummer 419 uit de boekjes. 419.

Deze overgrote schuld die God ons gegeven heeft, hebben wij natuurlijk bij ons doopsel ontvangen. En we leven elke dag in de kracht van het doopsel. Die miljoenen schuld is zomaar kwijtgescholden. En God verwacht van ons in de genade van Gods geest, in wie wij mogen groeien, dat wij in navolging van Christus elkaar van harte vergeven. De Heer zij met u. Zing nu de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat u heen in Gods vrede.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 40-jarige vrouw uit Venlo die vorige maand dood werd gevonden, is mogelijk ook verkracht. Dat blijkt uit de verdenking tegen de 22-jarige man uit Tegelen die later werd gearresteerd. De gemeente Brunsum zet opnieuw een samenscholingsverbod in tegen overlast door jongeren in Trebeek. De gemeente spreekt van vechtpartijen en bedreigingen. En een 71-jarige man uit Venlo is slachtoffer geworden van datingfraude. Hij dacht dat hij een afspraak met een vrouw in Utrecht had, maar werd 3 dagen lang rondgereden en gedwongen tot pinnen.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er 1 om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
9: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
8: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
9: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
4: Dit is Wetten Nog, een programma dat een duik neemt in het archief van Venray. En vol zit met muziek.

Een hele goede morgen, ook waar je dan ook op dit moment bent. Dat zou kunnen zijn op je werk of lekker thuis, ontspannend. Bezig aan je ontbijt of andere bezigheden. Dit is het programma Werd er Nog bij Omroep Venray. Altijd live op een zondagochtend van 11 tot 12 uur. Ik ben Leo Everaerts. Geert Krameer presenteert vandaag. Dus hij is er niet, dat heeft hij vorige week ook bekendgemaakt. Dat geldt ook voor volgende week. Dus Geert, doe je best op die locaties. Het zal helemaal goed komen, daar heb ik het volste vertrouwen in. We gaan terug 60, 50, 40 en 20 jaar geleden. Ja, 30 jaar geleden en 20, nou, dat weet ik nog niet. Misschien, we zullen het allemaal eventjes gaan bekijken. Sowieso gaan we even ook aandacht schenken aan de Wereld Suicide Preventieweek. Want dat is tot en met vandaag. En voor de mensen die daar mee behept zijn, die dragen tegenwoordig allemaal een lintje. Dus daar kom ik zo meteen heel even op terug. Allereerst ga ik even stilstaan bij het overlijden van Toon Jenniskes. Dwars door Venray, wij maakten heel veel mooie opnames. En die aantal jaren dat ik verslaggever was hier bij Omroep Venray, bij het programma Dwars door Venray, hadden we diverse cameramensen. En daar was Toon Jenniskes er eentje van. Toon we hebben te horen gekregen voor een paar dagen terug. 74 is hij maar mogen worden. En ik wens natuurlijk Thea en de familie heel veel sterkte toe, want we hebben mooie herinneringen allemaal op beeld kunnen zetten. En dat hebben jullie thuis allemaal kunnen bekijken. Ja, dat niet alleen, want Toon was ook volgens mij behept met het gemeenschapshuis en de bank in Leunen. Daar was hij heel fanatiek en werd hij ook gedragen, want hij heeft veel zaken daarvoor geregeld. We willen erbij stilstaan. Dat doe ik onder andere ook door een verzoekje van Peter en Karen Krameer. En nou ja, ik had zelf ook al de gedachte van ja, wat gaan we voor hem, wat voor plaatje gaan we speciaal voor hem draaien. Vanochtend ben ik daarin gedoken. Er waren heel veel uitvoeringen van Sierra Madre. Nou ja, jullie kennen, of je hem nou van Danny Christian, maar er zijn ook bijvoorbeeld Frank en Mirella. Maar ik heb een hele mooie gevonden om Toon te herdenken. Cimino Rossi bracht het ooit uit in Duitsland. En Sierra Madre del Sur, speciaal voor de familie, kan ik beter zeggen, van Toon Jenniskes. Ik wens jullie allen heel veel sterkte en ter nagedachtenis van Toon.

ter nagedachtenis aan Toon Jenneskes en ook speciaal in opdracht van Peter en Karen Krameer, die ook dit plaatje hebben aangevraagd om dat te draaien. We gaan ook stilstaan, ik zei het al in het begin van het programma, Wereld Suïcide Preventiewerk. En dat was van 7 tot en met vandaag 13 september. Ja, waar gaat het over? Het gaat over samen dragen we het onderwerp en samen praten we over zelfdoding. En samen praten we over het gesprek. En ja, veel mensen ook natuurlijk wanneer de bladeren gaan vallen. En we hebben het niet altijd in de gaten met social media, maar dat we toch eens een keer ook onze oren open moeten hebben voor een ander. Nou is dat wel lastig, moet ik je zeggen. Want veel mensen, als je ze gewoon eigenlijk van voren aankijkt, dan weet je natuurlijk niet wat er in hun hoofd allemaal zich afspeelt. Maar toch wordt er steeds meer aandacht aan besteed. En ook dat geel-oranje lintje wat je dan speciaal kunt dragen om die mensen bij te staan die het al hartstikke moeilijk hebben. Dan heb ik zo ook de gedachte gehad van, nou, ik draai er ook een speciale plaat voor vanochtend. Lift Me Up is uitgebracht door Lost Frequencies samen met onze Nick Schilder. En die tekst die is heel passend voor dit onderwerp. Voor de mensen die zo moeilijk zitten, nou, die weten dat telefoonnummer hopelijk wel te vinden, dat ze altijd hulp kunnen vinden. En dat zit ook wel in deze tekst, als je dat natuurlijk kunt waarderen om daar eens goed naar te luisteren.

Een hele mooie tekst met Lift Me Up van Nick Schilder en Lost Frequencies. En dat heeft te maken met de thema, de slogan, draag het samen. Dus om altijd klaar te staan voor een ander. Terug naar 60 jaar geleden, de top 40 van toen. En de eerste komen al tegen de tweede week, steken ze behoorlijk door. Ik heb het over de Small Faces van 40 naar 25. Oftewel 15 plaatsen winst met natuurlijk het singeltje wat heel veel gedraaid is op de radio. All or Nothing.

Ja, het is helaas nog heden te dag overal onrustig in de wereld. Maar daar werd destijds in 1966 een tekst opgeschreven voor de zanger zonder naam, oftewel Mary Bay. En jongens van 18 jaar kwam binnen in de lijst op nummer 31. Ja, ik zei het al, Johnny Hoes en de vader van Beppy Kraft, Jean Kraft. En de B-zijde wordt door Johnny Hoes zelf geschreven, Nooit geen oorlog meer. Dat heb je ook wel hier in deze contreien. Als je naar IJsselstein gaat kijken, je loopt daar langs die kruisen daar op dat kerkhof, daar word je niet vrolijk. En dan ga je er gewoon helemaal niks bij denken, of het nou Nederlanders zijn of Duitsers of wat dan ook. Maar dan denk je bij jezelf, jongens, laten we daar snel mee ophouden. Maar goed, die plaatjes, en natuurlijk is het contrast heel groot, of je nou eigenlijk de Small Faces hebt of de zangers zonder naam. Maar het was wel zo dat die allemaal binnenkwamen in 1966 in die hitparade. Over de kleine gezichtjes daar zong de Small Faces, destijds bestaande uit Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenneth Jones, Jimmy Winston en later nog Ian McLagan. Nou ja, we kennen het allemaal, die plaatjes. Volgens mij is daarna pas, en dat was in 1969, onze rot

Stewart, die inmiddels toch wel in de 80 is en nog rondtoert met zijn eigen programma. Ja, ik heb begrepen dat hij toch nog redelijk nog wat kan doen op het podium. Small Faces, wat ik al eerder zei, van 40 naar nummer 25. Ik heb er nog eentje van 60 jaar geleden. Dat is er Stevie Wonder met een compositie van Bob Dylan, Blowing in the Wind.

Andy Travers was de zanger van The Long Tall Ernie en The Shakers. Ja, en ik kan je zeggen van als je naar echt deze successen kijkt van deze band, want het begon allemaal 1972 als grap van deze Arnhemse rockgroep. Ja, eerst noemden ze zich Moan en later The Moan zelfs. En ja, die gasten die er allemaal in zaten, Hank Bryston, die kennen we later nog van Hank the Knife and the Jets. Tony Britnell, die nogal een periode uithaalde in 1975 toen hij zich bij de band voegde. Want ik was inmiddels, dat had je wel begrepen, van 60 naar 50 jaar geleden gegaan. En als je dan die lijst erbij pakte van de Nederlandse top 40, ja, daar kwam je er ook bij uit dat dit nog een van de grote hits was van Long Tall Ernie and the Shakers. In de jaren 80 kwamen ze nog terug. Volgens mij was het de jaren 80 met Do You Remember? En het mooie was dat deze op 10 bleef staan. Top 3 van toen, Tango de Amor van Vicky Liandros van 5 naar 3. Van 9 naar 2, Smile van de Limburgse band Pussycat. En 1 bleef 1, de Dancing Queen van ABBA. Ja, ik heb een hele aparte, dat was ook de hoogste binnenkomer. Daar ga ik je zo meteen de een en ander eventjes over melden, over Johnny Wakelin. En dit was zijn hit Inside Here.

Ja, luisteraars, dit was ook een gelijknamig album van Dr. Hook. A Little Bit More werd uitgebracht in dat prachtige jaar 1976... waar eigenlijk ja, heel veel mooie hits vanaf kwamen in dat jaar zeker. En het is niet zo lang geleden, op 16 mei overleed Dennis Le Corrier. Hij was dus eigenlijk de man na alles wel gedaan in zijn leven wat hij heel graag wilde doen. En dat samen met Ray Sawyer en de andere bandleden van Dr. Hook, die nogal behoorlijk wat gewisseld hebben, kan ik je zeggen. Deze Amerikaanse muzikant en ook oprichtend lid van Dr. Hook. En als we terugkijken naar het album, wat ook heel succesvol was. Want ja, je had een aantal hits op dat album staan natuurlijk. En kwamen nog later nog terug in de jaren 80 met Sexy Eyes bijvoorbeeld. And When You Love With a Beautiful Woman. And Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dat was ook een best wel een mooie plaat, kan ik je vertellen. Even terug wat ik al beloofde, Johnny Wakelin. Heel mooi dat deze man is van 1939. Is nog steeds eigenlijk, is hij onder ons gelukkig. Ontdekt door Robin Blatch Flower. En ja, hij heeft ooit Carl Douglas, die man die ken je nog wel thuis, van de Kung Fu Fighting en Dance the Kung Fu. En 74 had hij zelf het idee gekregen om een liedje te schrijven over een legendarische bokswedstrijd. En The Rumble in the Jungle. En dat was dus Muhammad Ali en George Foreman, voor die veel mensen nog vers in hun geheugen hebben staan. En ja, die zou plaatsvinden op 30 oktober 1974 in Zaire. En van daaruit ook dat plaatje. Jack Jersey, nooit meer weg te denken uit onze Nederlandse muziek bestaan. Onze Jack de Nijs. Jack de Nijs die met Nederlandstalig begon, maar ook zich profileerde als een perfect zanger. En met hele mooie liedjes. We komen tegen met de Blue Brown Eyed Lady.

Ja, ik zei het al, als ik het allemaal ga overdenken, 1976... waren er toch wel wat teksten die allemaal te maken hadden met de Vietnamoorlog. Ook deze van de artiest Stan Ridgway. Camouflage, een behoorlijke wereld, dit kan ik je vertellen. Kom van het album The Big Heat in 1986. De tekst ging natuurlijk allemaal over de camouflage, wat je allemaal nodig hebt in dat leger, dat was in Vietnam. Pas inmiddels, had je wel begrepen, 40 jaar geleden komt dit plaatje binnen in de hitparade. En daarvoor was het alweer 50 jaar geleden met Jack Jersey van 33 naar nummer 23 met Blue Brown.

je beurt dat er allemaal. Ga snel beginnen met de Pelemaans van 976. Precies te zijn, 10 september. De bevolking denkt mee met het gemeentebestuur. Er was een structuurschets voor het plan Landweer op de hoorzitting positief ontvangen. Inmiddels is het, ja, zoals jullie thuis weten, de grootste wijk van Venray. En we hadden eveneens, en dat is alweer dus die 5 jaar geleden, feestelijke opening van de promenade. Steengoed was de slogan van Venray's nieuwe winkelpromenade. De grote staat. En niet te vergeten, en steengoed was zaterdag ook de officiële opening van de vernieuwde hart van Venray. En ook in die jaar had je een demonstratie en dat was voor de braderie als onderdeel van de feestelijkheden rond de opening van de winkelpromenade. Werd heden die 10 september van 2 tot en met 9 uur een demonstratie braderie gehouden. Ja, waarom zou je zeggen? Ik kan me niet meer herinneren. Jullie wel? Even door en dan kom ik uit op 1986, de 11e september. De viering Historische Dag. Had allemaal te maken met Veltum in het teken van de viering van 750 jaar Veltum met de grote feesttent aan de Pettenmakerstraat als middelpunt. En ook het mooie was de ouderwetse ereboog op de hoek van de Langstraat en de Pettenmakerstraat zal aangegeven worden dat er een Veltumfeest wordt gevierd. Dit jaar was er al 30 jaar dat ze op de bres kwamen voor de 80.000 gehandicapten. In die week van 15 tot en met 21 september hield het Prinses Beatrix Fonds weer de landelijke collectie. Heel erg belangrijk, want daarmee kunnen ze de ziektes bestrijden. Multiple sclerose, ook spierziektes, spasticiteit. De ziekte van Huntington en niet te vergeten de ziekte van Parkinson, waar tegenwoordig veel over...

ook hadden we in dat jaar een nieuw monumentje in de Grote Straat. En dat was onder grote publieke belangstelling van de burgemeester van destijds, Diffesh. Samen met de schutterijkoningin mevrouw Krijnen. En het nieuwe beeldwerk werd onthuld in de Grote Straat nabij de passage. De herder met zijn kudde aan de andere kant van de passage was zodanig voor iedereen duidelijk herkenbaar. Nog heel eventjes dan naar 1996, de 12e september, de vervuiling van Lobeek. Die werd medio volgend jaar aangepakt. Onderzoek naar de oorzaak die liep nog. Dat stond op de eerste pagina van ons Venrijs Weekblad. Ook de verkeersmaatregelen in het centrum waren terecht, want de kroon die stelde de gemeente namelijk in het gelijk. Het had allemaal met de verkeersluwte destijds. Als je terug wilt vinden, ga eens een keer naar Rooinet. En dan vind je er nog van alles over, kan ik je vertellen. De laatste mededeling, ja, dan had je dus Venray niet op de Intercity-traject. Dat had allemaal te maken, denk ik, met de NS. Indien en nadat de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond is verdubbeld. Volgens mij is er nog steeds een discussie over gaande. Ja, en gisteren hebben we het allemaal op televisie gezien. Was, ja, en eergisteren overigens de hele week al een beetje de 11e september in Amerika. 25 jaar geleden. Iedereen die thuis nu voor de radio zit, die weet die dag nog precies wat hij of zij aan het doen was. Zoiets dat laat je nooit meer los.

en met deze tune, ik heb nog een aantal vandaag jarig, als je dus jarig bent, van harte gefeliciteerd. Stef Billekes, die was de 11e september jarig. Gefeliciteerd, Stef. Niall Horan, en dat is de eerste zanger en de singer-songwriter, voormalig lid van One Direction, is 33 jaar geworden. Dan eventjes nog even gauw spieken bij de lijst der lijsten. Sabine Koning, ooit was ze actrice voor de goede tijden, slechte tijden. 53 jaar geworden. Eventjes kijken of er nog een bekende tussen zit. En anders ga ik nog een mooie plaats voor jullie draaien. Jazeker. Marie-Lou van Steenis, zij is ooit dus met Peter Lussen, heeft ze dus dat programma gehad. Ik kan even niet op een naam komen, maar Marie-Lou is 63 jaar geworden. Ik heb er nog eentje te gaan. Ik wens jullie een hele mooie zondag. Ga genieten van Oostrumse kermis, want dat is een activiteit hier in het Venrijse. En ik ga eruit met het goede doel. Dit is zwijgen. Dag, dag, hè. Maak er iets moois van en blijf gezond.

0: Sky.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden, maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
4: Een nieuw uur Fan Radio. Theo de Wit.
5: Zondagmiddag even na 12 uur. Dat betekent dat we er weer zijn met een nieuwe aflevering Fan Radio tot 2 uur. We gaan veel leuke muziek draaien. Dat doen we elke zaterdag en zondag natuurlijk in dit leuke radioprogramma. En natuurlijk draaien we zometeen. Nou gaan we even behandelen wat we doen deze week. En draaien we natuurlijk leuke muziek. Deel 2 van dit leuke radioprogramma. Muziek uit de jaren 70. En antwoord op de vraag, waar komt toch dit gezegde vandaan? Fan Radio tot 2 uur. Ik zeg, leuk dat je luistert.
4: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Fan Radio.

0: Dat zijn zo lekker vandaag. De plaat is hier bij Omroep Venray in Venradio met David Bowie en Modern Love. Gevolgd door Regard en Ride It hier op Omroep Venray. Ik weet niet hoe jouw week verlopen is, maar zo'n week waar je dan wekker werkt en s'avonds moet thuiskomt, op de bank gaat zitten en denkt van wat is morgen weer voor een dag? Nou, zo'n week was mijn afgelopen week. Ik bedoel, weinig bijzondere dingen gedaan en dan ben ik blij dat ik weer op zondagmiddag weer lekker me uit mag leven hier op Omroep Venray en leuke muziek te draaien. Zometeen onderweg Unfinished Sympathy van Massive Attack. Deze band noemen zich Higo. Begonnen hun eerste muzikale optreden in 2021 met een debuutsingle toen de tijd. Ze dus komen in Nederland, ze komen met Zwolle en ja, ik ken er weinig van, moet ik zeggen. Toen ik deze plaat hoorde, was ik meteen verkocht. Je gaat hem vaak horen in dit programma, hier is waar ik ben.
1: Wie klein begint, wordt nooit meer dan dat hij was. Er zit altijd een plafond vlak voor de hemel.

0: Maar ik ben van hier overgevolgd door deze van Massive Attack en Unfinished Sympathy. En de clip met deze plaat werd opgenomen in januari 1991 in in-camerabeweging. De camera loopt achteruit, zeg maar. En voorgezangeres Shara Nelson over het trottoir en zo. En ze negeert alles wat er om zich heen gebeurt. En in de clip zijn ook de overige bandleden te zien, maar dat valt nauwelijks op. En ze zegt, als je oplet, dan moet je goed kijken, want anders heb je ze gemist. Massive Attack Duff met een Massive Attack met Unfinished Sympathy hier op Onverrijk.
1: Wat doet Nederland deze week?
0: Dan ga ik even vertellen. Ik heb drie dingen voor je op rij gezet. Langs de wandelroute van 3,2, 4,7 of 5,7 kilometer.

Meer informatie vind je op de website afas.nl. En natuurlijk is het komende dinsdag Prinsjesdag. Prinsjesdag, de jaarlijkse traditie waarbij op de derde dinsdag van september, na een ceremoniële rijtour door Den Haag, spreekt koning Willem-Alexander in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal de troonrede uit. En na terugkomst op Paleis Noordeinde is er de zogenaamde balkonscène. Normaal gesproken wordt de troonrede voorgelezen vanuit de Ridderzaal. Maar in verband met de verbouwing van het Binnenhof gebeurt dit al sinds 2022 vanuit de Koninklijke Schouwburg.

Real Light van America. En daarvoor Jamelia en Superstar. Ja, zondagmiddag gekleed. Ik ben al benieuwd wat jij nou aan het doen bent zo op dit moment. Misschien zit je wel lekker aan een boterhammetje of... Heb je een eitje gebakken? Laat het even weten via de kanaal, dat vinden we leuk. En zometeen Taylor Swift op de speakers met de Fate of Ophelia na deze...

Dat wil ik net zeggen. The Fate of a Villa dus van Taylor Swift. En daarom was dat America and Ventura Highway. En er is altijd een aanleiding voor bands om een nummer te schrijven. In dit geval was het de zanger die terugging naar zijn jeugd en daarmee Simon ontdekte. Nee, het was op, ze waren onderweg naar op de snelweg toen de vader een lekke band kreeg. Die band werd geplakt en ze zagen toen een klein manneke, zag een bord staan, een Ventura, en schreef dat dit nummer over Ventura Highway, dat wil ik even zeggen. Maar zometeen ga ik een plaatje draaien van Roxy Dekker. Ze heeft net 4 concerten opzitten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Waren alle 4 uitverkocht en ze heeft bekendgemaakt op 24 april een optreden te gaan geven in Amsterdam Arena, waar slechts 55.000 mensen op af kunnen. Het was binnen een paar seconden uitverkocht, dus jij bent te laat, mocht je daar naartoe wel, hè? Want er komt geen tweede concert in verband met de drukke agenda daar in de Amsterdam Arena in verband met voetbal. Roxy Dekker dus met Sugar Daddy.

Linan van MetaLaser en daarvoor de dame die heel erg succesvol is op dit moment en mensen beweegt om te komen kijken naar haar. Roxy Dekker met Sugar Daddy. En dit is Réveille Lunay, Love Me Not, gevolgd door Whitesnake. En hier ga ik door again.

0: is toch wel uit te spreken, hè? Whitesnake en Here I Go Again. Maar die titel daarvoor, Revin-Lunay, dat heb ik even door AI gehaald. Hoe spreek je dat uit? Revin-Lunay dus. Met Love Me Not hier op Home Fanrij en Fan Radio. Zometeen muziek van Marshmallow en Jelly Roll. Na deze van Armin van Buuren en Mr. Props. Hier is er nog
1: een
0: jullie.
1: Echt een knappe gast. Diep een bril. Humor.
2: Theo de Wit.

vaste luisteraars weten het inmiddels wel. Een van mijn muzikale helden, deze Armin van Buuren. Hij deed dit samen met Mr. Props en Another You. Looking for another you. Op weg naar deel 2 van de radio. Ik ga even plassen en zo. Spreek je zo meteen na 1 uur. Ik laat je alleen met R.E.M. en Night Swimming.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui, dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
3: Een nieuw uur, Fan Radio. Ja, deel 2 van Fan Radio. Het is één van de 1 uur. Ik zeg nog steeds goedemiddag. Leuke muziek gaan we draaien. Dat staat als een paal boven water. En zometeen duiken we terug in de hitgeschiedenis met muziek uit de jaren 70. Live muziek verderop en antwoord op de vraag hoe is dat ene gezegde ontstaan. Dit is Fan Radio. Ik zeg goedemiddag.

0: Oh, wat is je mooie van Miley Cyrus en Younger You. En zo is zondagmiddag tijd voor dit elke week.
1: Het is ouwe meuk, maar het blijft leuk.
0: Vandaag heb ik gekozen voor een bandje opgericht in 1974. En nog steeds genoemd als de eerste punk rock groep ter wereld. Ik heb het over de Ramones. Ik ga voor je draaien. Hier is Rock'n'Roll High School. Tenminste, dat hoop ik. Ja, komt ie aan, hè. Jongens, even wachten. De belletje gaat nu uit. Ja, komt ie. Ja, daar is ie.

eigenlijk een beetje jammer van de muziek van The Ramones. Wel erg invloedrijk, maar niet echt commercieel succes. Je hoort hem met Rock'n'Roll High School. Dit is Mumford & Sons, Lover of the Light.

Eerst muziek draaien van Maneskin, dan moet ik aan Sinterklaas denken. Ja, Sinterklaas en Maneschijn, ik weet niet hoe het komt. Supermodel, en dit was Mumford & Sons en Lover of the Light. Zometeen live muziek hier bij Omroep Venray. Maar ik moet even iemand helpen, want er is iemand in nood. Waar zit je ergens dan? Ik zit...

0: de samenwerking tussen Pommelien Thijs en Mo en het midden.
1: Omroep Venray Live Track.
0: Elke zaterdag bij Wil en ook op zondag draaien we live muziek. En ook vandaag doen we dat natuurlijk. Even met het systeem een beetje resetten hier, want het staat een beetje vol. Dus ik heb zo meteen als plaat draait even wat werk, maar dat is mijn probleem natuurlijk. Live muziek vandaag in Omroep Venray. Je kent misschien Queen, ongetwijfeld. Brian Mayer was de gitarist. Hij deed ook leuke dingen achter de schermen en kon nog aan het woord muziek schrijven en vooral leuke muziek maken. Live was ook zeker de moeite waard om te beluisteren en dat ga ik vandaag laten horen. Hier is Brian Mayer live, Tie Your Mother Down.

0: jongen, dat is even schrikken, dat telefoongesprek, wat er halverwege het nummer in valt. Ik wist dat het kwam, maar toch schrik ik ervan. De La Soul en Ring Ring Ring. En daarvoor live muziek van Brian May en Tie Your Mother Down. Het is 13:30 en elke zondag vragen wij ons af...
1: Waar komt dit gezegde vandaan?
0: En vandaag gaan we aandacht besteden aan het gezegde bij tijd en wijle. Het wordt niet zo gek vaak meer gebruikt, maar... Als het dan gebruikt wordt, vraag je je soms af waar komt het vandaan. Over twee praten krijg jij het antwoord. Maar eerst draai ik muziek van Martin Garrix en U2. Hier is Fireflies.

0: hier word ik dus helemaal niet somber van. Undressed, en daarvoor Martin Garrix samen met U2 in Fireflies.
1: Waar komt dit gezegde vandaan?
0: En elke zondag zo rond de tijdstip antwoord op de vraag waar komt toch dat gezegde vandaan? En vandaag aandacht voor het gezegde bij tijd en wijle. En dat betekent zoveel als af en toe, soms of zo nu en dan. En bij tijd en wijle, in deze uitdrukking betekenen beide woorden eigenlijk hetzelfde. Wijlen of wijl, dat is een oud-Nederlands woord afkomstig van het middel-Nederlandse woord wielen, dat periode, poos of tijdstippen betekent. Het is te vergelijken met het Duitse woord wijlen en leeft ook voort in het woord terwijl, gedurende de tijd dat, en het verouderde woord wijlen, dat overleden of letterlijk uit de tijd betekent. Zo, dan krijg je de gratis even niks bij elke zondag. Je hebt er verder niks aan, maar goed, dat is even iets anders. Zometeen in plaats van mijn superband Supertramp met Breakfast in America, na deze van Danny Vera, hier is op Bitches Desire.

is heel erg gek. Ik heb even moeten googlen op dat woord oblivious. Oblivious desire, onbewust verlangen betekent dat. Nou, ik was even kwijt. En dit was Supertramp en Breakfast in America. Zometeen Baby Brexa en Faithless en New Religion. Hier is muziek van Bruno Mars. Hier is On My Soul.

dan knijt erom lekker op los te gaan van Baby Brexa en Faithless en New Religion. En daarvan een klein stukje van Bruno Mars en On My Soul. Tot zover deze zondagmiddag editie van Vendor Radio. Zometeen na 2 uur veel plezier met Zondagmiddag Live. Wij spreken elkaar volgende week zondag weer tussen 12 en 2 voor een nieuwe aflevering van dit leuke radioprogramma. Wens je een prettige zondag.

0: zo'n zin in de lekkerste aardbeien? Vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Schoenmakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar 1 LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met de overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met de eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
4: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

Ja, hij blaast de kaarsjes nog even uit. Ik heb het over Chef. Je hoorde hem hier bij Omroep van Rijn met Chocolate Salty Balls. En dat was niet helemaal voor niks, want vandaag is het namelijk Internationale Chocoladedag. Ja, en daarom heb ik meteen even een tip voor je. Ik weet niet of jij wel eens chocolademousse eet. Of, hoe noemen ze dat ook alweer? Hemelse modder. Ja, lekker machtig. Maar soms zo onweerstaanbaar. En weet je wat er erg lekker bij is? Iets wat je zo niet zou bedenken. Het komt uit de, ja, volgens mij Indonesische keuken, denk ik. En het zijn gebakken uitjes. Ik weet niet of je die kent. Die krijg je vaker bij Indische gerechten. Als je dat bij je chocolademousse doet als een soort garnering en je eet die combinatie, nou echt fantastisch. Dat is echt werelds. Het hoort gewoon bij elkaar, terwijl dat in eerste instantie niet zo lijkt. Nou, dat was mijn tip voor Internationale Chocoladedag. En je weet het, alles moet met mate, want anders is het weer ongezond. Maar af en toe is dat voor mij ook wel een guilty pleasure, hoor. Een stuk chocolade. Heerlijk!

heerlijke muziek uit de hitparade. Je hoorde Bruno Mars en On My Soul. Ja, en soms dan lees ik de krant of kijk ik naar nieuwsberichten en dan denk ik, waarom is dit nieuws? En dat had ik vanmorgen ook weer. Want vanmorgen zag je in diverse media het bericht verschijnen dat we dit jaar minder last hebben gehad van muggen. Ja, ik weet niet of dat mis is of nieuws is, maar ik heb zoiets van, ik heb ze echt niet gemist hoor. Er waren er schijnbaar 16% minder dan normaal. Nou, en ik vind het alleen maar ideaal. Wat mij betreft, ja, het is natuurlijk niet goed. Hè. Het komt door het klimaat, want muggen die ontwikkelen zich in stilstaande waterplasjes. Daar kunnen ze hun larven leggen en dan worden die door de temperatuur in dat water worden ze zeg maar ontwikkeld tot mug. Maar ja, muggen de keer dat dat een keer wat minder goed gelukt is. En dat komt dan natuurlijk omdat er minder water heeft gestaan door een beperkt wateraanbod door de regen. Daar hebben muggen geen eitjes in kunnen leggen. Nou ja, ik vind dat het wel een keer mug, zeg maar. Nou ja. Ik weet niet of jij het belangrijk nieuws vindt. Qua klimaat natuurlijk niet. Maar ik heb ze niet gemist, de muggen. En als ik heel eerlijk ben, ik heb dit jaar ook weinig wespen gezien. Maar laten we daar maar niet over beginnen, toch? Lijkt me verstandig. Voordat iemand daar weer wat van gaat zeggen. Verder met muziek. Dit is First Day of My Life. En de formatie.

0: talent. Moet je maar eens luisteren.
1: What are you going to sing?
2: I'm going to sing an opera aria.
1: Oh?
2: Verdi's opera.
3: Oh, wow. Which number are you singing? Number 39 with rice?
0: Ja, daar was nogal wat ophef over. En wat mij betreft terecht. Want Gordon discrimineerde daarmee eigenlijk... ja, een Chinees die iets wilde opvoeren, een nummer wilde zingen. Nou ja, wat mij betreft dus terecht ophef. Maar een Chinees-Nederlandse kunstenaar, Benjamin Lee... die vroeg zich eigenlijk af toen hij dat hoorde. En toen die ophef daar kwam... welk gerecht is eigenlijk nummer 39? En wat hij is gaan doen, is het bezoeken van Chinees-Indische restaurants in Nederland. En overal bestelde hij nummer 39. Nou, moet je je even voorstellen. Uiteindelijk bezocht hij meer dan 1000 locaties van Chinees-Indische restaurants in ons land. Ik wist niet eens dat er zoveel waren. En iedere keer maakte hij van het gerecht nummer 39 een foto. En hij had het netjes op. De ene keer vond hij het lekkerder dan de andere. Maar nou ja, voor mij zou dit verhaal in ieder geval een reden zijn... om eens naar dat Museum Phoenix in Rotterdam te gaan... en dat kunstwerk te bekijken. Dus 40 foto's van een gerecht wat getiteld is nummer 39. Ik weet niet of jij ook naar het museum gaat of dat jij denkt... hé, wacht even, ik ga wel naar...

vind het leuk dat je luistert naar deze uitzending van Zondagse Soep hier bij Omroep Van Rij. Met de muziek van Somber en je hoorde het nummer Home Wrecker. Misschien wel een van jouw favorieten? Weet ik niet. Misschien de plaat die ik zo dadelijk voor je ga draaien alweer uit de jaren 80. Maar ja, er is zoveel mooie muziek gemaakt. En ik weet niet, waarschijnlijk weet je dat al, maar ik maak samen met twee anderen de podcast over de top 250 aller tijden. En komende december is die top 250 aller tijden weer live te beluisteren in IJsselstein. En dat kan door daar naartoe te gaan, maar dat kan ook door af te stemmen op omroepvanrij.nl. Want wij verzorgen als omroep dit jaar ook weer de radiostream daarvan. Nou, wat het allerbelangrijkste is, is dat er natuurlijk een hele leuke lijst ontstaat. En dat kan eigenlijk alleen maar als er zoveel mogelijk mensen stemmen. En daarom aan jou nu het verzoek om alvast naar top250allertijden.nl te gaan. Dan klik je op jouw lijst en dan vul je even minimaal 10 platen in die volgens jou horen in top 250 aller tijden. Gewoon jouw favoriete platen. Vul ze in. En anders dan doe je wat inspiratie op door nog even naar de podcast te luisteren of de lijsten van andere jaren te bekijken. Om een beetje te kijken van ja, waar moet ik op stemmen? Maar het moet toch niet zo moeilijk zijn om toch even 10 plaatjes uit te zoeken en die in te vullen via top250allertijden.nl. Ik zou het heel leuk vinden als je even je stem uitbrengt. Doe dat dus. Je kunt stemmen vanaf nu. En onthoud even, als je dat doet, dan mag dat vanaf oktober nog een keer. Ja, dan ben je namelijk een early bird als je in september alvast je stem uitbrengt. Dus doe dat in september en kom dan later nog een keer terug. Ik zal dat nog een keer oproepen hier op de radio. Maar breng zeker minimaal 1 keer jouw stem uit op minimaal 10 platen op top250allertijden.nl. En deze heeft ook al eens op mijn lijst gestaan.

Ja, niet zo'n bekend plaatje, maar ik vind hem heel fijn. Chris Berry uit de Nederlandse met L29 of L29. Geen idee hoe je het uitspreekt, maar dat maakt niet uit. Het gaat over de plaat. En dat was het nummer Anything You Can Do, I Can Do Better. Ja, er zijn van die plaatjes die hoor je veel te weinig op de radio. En wat ik wel leuk vond, is dat ik zie dat er vanavond een optreden is in Nederland. In Hoofddorp, om precies te zijn. Van de formatie Arrested Development. En dat is zo'n groep die gewoon leuke plaatjes hebben gemaakt, maar die je gewoon bijna nooit op de radio hoort. En dat is jammer. Ze hebben bijvoorbeeld Mama's Always on Stage gemaakt, Tennessee, People Every Day, maar ook een mooi plaatje wat heet Mr. Wendell. En toen ik draaide als DJ in het podium en later in de uitmarkt, toen heb ik dit plaatje regelmatig gedraaid. Ja, en dat is zo'n plaatje wat eigenlijk een beetje zo'n favoriet van mezelf is. Maar die het ook al doet. En dat mensen denken van, oh ja, leuk, dat plaatje, dat heb ik al een tijdje niet gehoord. Nou, dat is precies wat we ook met een hidden treasure bedoelen hier bij Omroep Van Rij. Verborgen muzikale juweeltjes. Oftewel vergeten groentes in je zondagse soep. En daarom nu op je radio en dat allemaal in het kader van het optreden vanavond in Hoofddorp. Kun je luisteren nu naar Mr. Wendell. Hier is Arrested Development.

Ja, ook zo'n leuk verborgen plaatje. Yoda A-Punk van Vampire Weekend hier bij Omroep Van Rij. Ja, en over verborgen plaatjes en mooie muziek gesproken. Hij komt er weer aan. Op 4 oktober, dan is het zover. Kun je goed onthouden, 4 oktober, Dierendag. Dan is het weer tijd voor de popronde hier in Van Rij. En Omroep Van Rij, ja, die besteedt daar ook aandacht aan. 4 oktober van 12 tot 6 zenden wij de hele dag allemaal muziek uit van alleen maar artiesten die ooit hebben meegedaan aan de popronde. En ik heb weer zo'n plaatje voor je klaarstaan. En dat is een heel leuk plaatje van dus een Nederlandse formatie. En die wil ik je toch even laten horen. Voordat ik overgeef qua studio en qua radiozender aan mijn collega Jack, want hij staat klaar om zo dadelijk weer het muziekdossier te gaan presenteren. Maar ook Jack, die helpt 4 oktober mee met de popronde Van Rij. En hij zal de eerste 2 uur op de radio verzorgen. Tussen 12 en 2 doet hij een soort pre-party van de popronde hier in Van Rij. Nou, en daar heb ik al aardig wat leuke plaatjes voor uitgezocht die we die hele dag kunnen draaien. En dit is er dus één van. Muziek van My Baby, het nummer heet Make a 100. Ik wens je veel luisterplezier zo dadelijk met het muziekdossier. En mij hoor je komende week weer op zondag met Zondagse Soep.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Een hele goede avond, luistervrienden van het Muziekdossier. Mijn naam is Jack Willems. Zet je gedachten even op pauze. Draai de volumeknop een stukje verder open. En reis de komende 2 uur met me mee door 7 decennia muziek. Van vergeten parels tot fonkelnieuwe releases. Met verhalen achter de plaat, verrassende weetjes. En muziek die soms precies zegt wat woorden niet kunnen. We zijn zojuist begonnen met Portugal, The Man en Feel It Still. Een nummer uit 2017. Een nummer dat met zijn onweerstaanbare groove een eerbetoon brengt aan de soul van vroeger, maar tegelijk verrassend modern klinkt. Verderop vanavond hoor je de Chainsmokers samen met Coldplay en verderop nog Raccoon. Maar eerst gaan we naar de plek waar de zon bijna altijd lijkt te schijnen en waar de soundtrack van de zomer ooit werd geschreven. De Beach Boys maakten met California Girls in 1965 een van de meest iconische popsongs aller tijden. Brian Wilson schreef het nummer nadat hij zich had laten inspireren door de openingsmaten van Bach's Jesu Joy of Man's Desiring. Een onverwachte combinatie van klassieke muziek en zonnige surfpop. En juist daarom klinkt het bijna 60 jaar later nog altijd als vakantie. Hier is in 1965 California Girls van de Beach Boys.

0: muziekdossier.
1: Nickel for Goodbyes uit 2025 van Raccoon. Een nummer dat laat horen dat niet alles hard uitgesproken hoeft te worden. Soms zit de grootste betekenis juist in wat je niet zegt. Verderop in deze uitzending hoor je Madness en Madcon samen met Ray Dalton. Maar eerst een nummer dat precies die gedachte samenvat. Depeche Mode bracht Enjoy the Silence uit in 1990. Oorspronkelijk was het bedoeld als rustige ballad. Maar producer Flood overtuigde de band om er een krachtig elektronisch nummer van te maken. Een gouden zet, want het groeide uit tot een van de grootste en meest geliefde hits van Depeche Mode. Hier is uit 1990, Enjoy the Silence.

You're the Madcon, samen met Ray Dalton. En Don't Worry, een nummer dat je eraan herinnert dat het leven soms een stuk lichter wordt als je de zorgen heel even los durft te laten. Verderop in de uitzending staat Hannah May al voor je klaar. Maar eerst een vrouw die met haar stem generaties wist te raken. Nina Simone maakte van Ain't Got No, I Got Life in 1968 veel meer dan een lied. Het werd een krachtig statement over vrijheid, waardigheid en veerkracht. Het nummer is gebaseerd op de musical Hair, maar Simone gaf het zoveel meer emotie en overtuiging mee dat het helemaal haar eigen klassieker werd. Hier is het 1968, Ain't Got No, I Got Life. Nina Simone.

0: Dit is het muziekdossier 1995.
1: Met onze tijdscapsule uit 1995 nemen we je even terug in de tijd. Met Björk, Radiohead en Seal. Veel luisterplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, weet jij nog waar je was in 1995? We hadden vanavond een geweldige tijdscapsule uit die tijd, als je het mij vraagt. We begonnen met Björk, Army of Me. Daarna Radiohead, High and Dry. En als laatste Seal, Kiss from a Rose. Ik krijg er nog steeds kippenvel van. Hier is Oasis, Wonderwall.

Oasis met Wonderwall, ook uit 1995, zoals onze tijdscapsule van vanavond. Zoveel goede muziek gemaakt in dat jaar. Een nummer dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste meezingklassiekers ooit. Noel Gallagher schreef het lied, terwijl broer Liam het die karakteristieke rauwe stemgeluid meegaf. Samen maakten ze een tijdloze klassieker. Verderop in deze uitzending staat Miss Montreal al voor je klaar, maar eerst gaan we naar 1974 voor een heerlijke mix van soul, jazz en pop. Je hoort Gino Vannelli met People Gotta Move.

0: hoorde Miss Montreal met Schuilen. Een nummer dat laat horen dat iedereen wel eens een plek zoekt waar je even jezelf kunt zijn. Soms zit kracht juist in het durven toegeven dat je niet altijd sterk hoeft te zijn. Verderop in deze uitzending staat Kensington al voor je klaar met Stay. Maar eerst een klassieker die hip-hop, dance en soul op briljante wijze samenbracht. Het project van Norman Cook, later wereldwijd bekend als Fatboy Slim, scoorde in 1990 een enorme hit met Dub Be Good To Me. Het nummer is opgebouwd rond een beroemde baslijn van The Clash en een knipoog naar Just Be Good To Me van die SOS-band. Een schoolvoorbeeld hoe creatief samplen begin jaren 90 kon zijn. Hier is Beats International, Dub Be Good To Me.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Insight.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
5: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venra.
1: Welkom terug, luistervrienden. Terug bij het tweede uur van Muziekdossier. Mijn naam is Jack Willems. Ook dit uur duiken we weer in 7 decennia muziek. Van tijdloze vinylklassiekers tot de mooiste nieuwe releases. Met de verhalen achter de plaat en verrassende muziekweetjes. We zijn begonnen met Rochefort en Cuddly Toy uit 1988. Verderop hoor je Bryan Adams en The Scene. Maar eerst een nummer dat uitgroeide tot één van de grootste rocksingles van deze eeuw. Hier zijn Kings of Leon met Sex on Fire.

0: het muziekdossier.
1: Je hoorde Lucien uit 1991 met Blauw. Een lied dat bewijst dat eenvoud vaak het meest raakt. Geen grote woorden, maar een verhaal waarin bijna iedereen wel iets van zichzelf herkent. Verderop in deze show hoor je Daft Punk en Crystal Waters. Maar eerst een prachtige ballad van een artiest die de soul van vroeger moeiteloos weet te verbinden met het geluid van nu. David Damiano schreef The First Time als een ode aan dat ene moment dat je nooit meer vergeet. De eerste keer dat je verliefd wordt, iemand echt vertrouwt of beseft dat muziek herinneringen voor altijd kan bewaren. Een warme, tijdloze song met een klassieke soul-invloed. Hier is David Damiano, The First Time.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Dance Classics.
2: Ja, wat voor Dance Classics? Onze Pentagon Dance Classics, zoals je van ons gewend bent in iedere muziekdossier. In het tweede uur op het halve uur. Wat hebben we vanavond voor je geselecteerd? Je hoort als eerste Happiness in de 12-inch uitvoering van de Pointer Sisters. Daarna de Jacksons met Shake Your Body Down to the Ground. En als laatste Chaka Khan, I'm Every Woman. Veel dansplezier.

0: is het muziekdossier.
1: Ja, dat was dan weer voor vanavond onze Pentagon Dance Classics uit vervlogen tijden. De floor fillers van de populaire discotheek hier in het Venruissen in de periode 1968 tot 1989, toen deze helaas zijn deuren sloot. We hadden daar vanavond in de Pointer Sisters met Happiness, de 12-inch uitvoering. Daarna de Jacksons, Shake Your Body Down to the Ground. En als laatste Chaka Khan en I'm Every Woman. Verder met Bruno Mars, On My Soul. Klaar staat de Isley Brothers met Harvest of the World.

1976 voor de Isley Brothers en Harvest of the World. Een soulklassieker met een tijdloze boodschap over hoop, saamhorigheid en de wens voor een betere wereld. Juist daardoor klinkt het nummer vandaag misschien wel net zo actueel als toen. Van de warme soul van de jaren 70 gaan we naar een band die datzelfde gevoel een eigen tijds jasje geeft. Met hun verfijnde harmonieën en onweerstaanbare West Coast sound worden ze niet voor niets de vaandeldragers van de moderne yacht rock genoemd. Hier zijn Young Gun Silver Fox met Midnight in Richmond.

Ja, met Midnight in Richmond van Young Gun Silver Fox zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze zondagavondeditie van Muziek Dossier. Bedankt dat je de afgelopen twee uur weer hebt meegeluisterd. Mijn naam is Jack Willems. Ik wens je nog een hele fijne, prachtige zondagavond en alvast een mooie nieuwe week. Volgende week ben ik er natuurlijk weer op zaterdag en zondagavond tussen 6 en 8 uur met twee nieuwe edities van Muziek Dossier hier bij Omroep Venray. We nemen afscheid met twee bijzondere nummers. Eerst Stromae met Formidable uit 2013 en dan uit 2021 de allerlaatste Imagine Dragons met Follow You. Voor nu, bedankt voor het luisteren, geniet van de rest van je zondagavond en graag tot volgende week.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje, de Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dag luisteraars, welkom weer bij Gouden Akkoorden. We openen vandaag met de chorale van Bruce Stark, die dit werk zelf op piano uitvoert. Bruce Stark is een hedendaags Amerikaans componist, pianist en percussionist. Na zijn studie woonde en werkte hij ongeveer 20 jaar in Japan. Als componist schrijft hij kamermuziek, werken voor piano en orkesten. Naast klassiek pianist is hij een zeer gewaardeerd jazzpianist.

Het presto uit het Dresdner Concert in F groot S-235 van Heineken wordt uitgevoerd door Musica Antiqua Köln, onder leiding van Reinhard Goebel. Johann David Heineken, geboren in 1683 en gestorven in 1729, was een Duits componist en muziektheoreticus. In 1717 werd hij kapelmeester aan het Hof van Dresden. Dit bleef hij tot zijn dood in 1729. De muziek uit zijn Dresdense jaren vormt een unieke mengeling van Duitse, Franse en Italiaanse invloeden. Opvallend is zijn bijzonder gevoel voor de orkestklank. Veel van zijn orkestcomposities kennen namelijk bijzondere orkestrale effecten. Naast werken voor orkest componeerde Heineken onder andere kerkelijke muziek, opera's en werken voor solo-instrument. In de Tweede Wereldoorlog bij het bombardement op Dresden ging veel van zijn muziek verloren.

Wacht auf, ruft uns die Stimme, BW 140, is een religieuze kantate die geschreven is door Johann Sebastian Bach. De eerste uitvoering was op 25 november 1731 in de Thomaskerk in Leipzig. De kantate is gebaseerd op het koraal Wacht auf, ruft uns die Stimme uit 1599, met tekst en melodie van Philipp Nicolai. Omdat koralen van oudsher bedoeld waren als muziek voor de Eucharistie, vormt de tekst van iedere strofe, mits gecentreerd afgedrukt, een wijnkelk. U hoort de kantate nu in een instrumentale versie, gespeeld op het orgel door Philipp Brunel, een Amerikaanse organist en dirigent. Johann Sebastian Bach, geboren in 1685 en overleden in 1730, was een Duits componist van barokmuziek. Daarnaast was hij organist, clavecinist, violist, muziekpedagoog en dirigent. En hij heeft heel veel van de na hem komende componisten geïnspireerd door de inventiviteit waarmee hij melodie, harmonie en ritme, maar ook verschillende muziekstijlen en dansvormen uit zijn tijd combineerde. Bach schreef de kantate Wacht auf, ruft uns die Stimme voor de 27e zondag na Trinitatis, de eerste zondag na Pinksteren, de dag van de Heilige Drie-eenheid.

Vandaag hoort u de eerste twee delen van Aus der Neuen Welt, symfonie nummer 9 in E-mol, opus 95 van Dvorak. De delen Adagio, Allegro molto en Largo. De volgende twee delen hoort u volgende week. Deze symfonie is het populairste werk van Antonín Dvorak. Hij componeerde het in 1893 tijdens zijn driejarig verblijf in de Verenigde Staten. De première was op 16 december 1893 in Carnegie Hall in New York. Het werk werd bij die gelegenheid uitgevoerd door de New York Philharmonic onder leiding van dirigent Anton Seidel. Vandaag en volgende week wordt de symfonie uitgevoerd door de Philharmonia Slavonica onder leiding van Henri Adolf. Antonín Dvořák, die leefde van 1841 tot 1904, was een Tsjechisch componist, dirigent, muziekpedagoog, violist en organist. Hij wordt met Smetana en Janáček gerekend tot de grootste componisten van Bohemen.

We sluiten Gouden Akkoorden vandaag af met enkele werken op Keltische harp door harpist Ed Kavanagh uit Newfoundland, samen met zijn collega-muzikanten. U hoort Valerie Splanksty, The Waltz in the House en Splanksty Beatrix. Valerie Splanksty en Splanksty Beatrix zijn gecomponeerd door Ed Kavanagh. The Waltz in the House is geschreven door Emile Benoit. En daarmee sluiten we dan dus Gouden Akkoorden af. Ik hoop dat u weer genoten hebt van de muziek en dat u een volgende keer weer naar Gouden Akkoorden luistert.

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw